As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zomer is zij ook stof tot stof aan dat begraafplaats toe. Net hoe roept een stem van achter van oom Willem zijn procureur. En ja, zijn testament moet eerst opgemaakt worden. Zo wil oom Willem dit moest laten gebeuren. Die begrafenis doet een zierest, allemaal tot een murgestuur. Maar die wetsman hou om bij zijn punt, dus wettig en zo gaat het gebeuren. En hij houdt zijn muur die brief omhoog en leest dat allemaal hoor. Een schokte stilte trekt met soos, een veldbrand voor elke boer.

mag het goed gaan met jou. En mag je schapen buggen, jakkels jagen, mag je boeren silo's bouwen. En mag je lusterpomp met water werken, mag je cruiser liggen op brandstof vieren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ja, ik moet weer eens zeggen, ik was er die dag bij partijtje de CA oefen mee.
1: Luister, FM.
0: Dat is een snaakse worry bij je van die politie.
2: Ja.
0: Hij denk je hulle was zo. Con Bowie is zo'n goede zanger.
2: Nee, dank je.
0: Maar ik zeg je wat. Als je geluisterd hebt naar Dailiki. Daar was Con Bowie van die politie.
2: Ja, hij kan hem zingen.
0: Hij
2: slaat die klanke 100% recht.
0: Of je kan het zingen, of je kan niet.
2: Ja. En als je hem niet kan zingen, moet je hem alsjeblieft niet zingen. Want dat is te mooi liedje om het op te jam.
0: Ja, ik heb een paar andere woorden wat ik kan gebruiken dan dat woord. Maar ja,
2: is het gezinsprogram hier, alsjeblieft?
0: Ja, nee, dit is nou maar hoe hij is. En hier zijn 5 liedjes alweer. Maar nou ja, dit is... Soos het is, hulle vanochtend is het nie plain sailing soos wat het klink nie, maar nou ja, kom ons lees een paar van julle boodskappe. Matchup sê, goeiemorgen, mag jy spore van sonskyn los, oorals, waar jy stap vandag, mooi loop, tjoe.

I'll say no, en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock, of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis, een romanticus, ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby, gaan jou mis.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Quentin Lawrence en Wiskus Datjes met Roeper in hierdie week se derde posisie op die KI Top 5. In die tweede posisie Skari Kroon met Engele Bo My.
1: Nommer 2.

Inderdaad, ons geluister naar Eurythmics met Love is a Stranger en net voor het Fat Man met Esmeralda net op Luister FM, jou lekker luisterstasie met ons rechtstreekse buitenuitsending hier by die Hoenderhok, een slaghuis, sy eerste verjaarsdag vieringe met een pootje kostcompetitie wat ook in tans onderweg is. Sal vir julle opdaterings gee, dalk een repliek of twee. Boodskap hiervoor, ons begin met die top 20 aftelling hierdie week. Morgen julle net een shout-out vir Zelda Terry met haar 60ste verjaarsdag. Mag net voorspoed en geluk haar tref. Lief haar oneindig baie kom van Christo af. So Zelda Christo, sy is baie baie lief vir jou en baie geluk met die, nieuwe 50. Sê, 50, wel 60 is die nieuwe 50, sê. So geniet het, maak je wees daarvan en mag goedheid en gins net vir jou manifesteer. As jy ook een verjaarsdag wens, het vandag stuur het vir my deur. 082-333-667 standaard data tariewe geld op die WhatsApp-lijn. En van die weekse top 20 samenvatting, een splinter nieuwe toetrede wat ongelukkig een uitreetreffer beteken. L snitte beweeg opwaarts en 8 snitte beweeg afwaarts en ons geen snitte wat onveranderd bly nie. So, 1 nuwe toetrede, 11 snitte beweeg op en 8 snitte beweeg af. Ons uitreetreffer ongelukkig op die top 20 hierdie week is Danny Smoke met Monica.

0: jare vals soos
1: water. In hierdie week se 14de posisie het ons vir Appel, wat twee plekke opskuif van laas week se 16de posisie met Genade Water. Net voor het in die 15de posisie Jacobus met Mila 4 plekke afbeweeg van laas week se 11de posisie. En in die 16de posisie Ignis met Beste Bel ook 4 plekke afbeweeg van laas week se 12de posisie. Die tyd nou 11:15 net op

0: Helen.
1: Nummer 1.
2: Gooi je handen in de lucht. Verrassen!
3: Jij is het doorn. Jij is het dussel. Jij is ons maat.
4: Hij is

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

0: En dit was mijn zaterdag tune voor vanochtend. Tina Turner met Simply the Best. 17 minuten net na 11 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Het drie treffers net voor het. Begin met Eden se 54, 5de straat. Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. En David Fourie met Kabumili. Se draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Dan begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM top 10 treffers.
1: By Eastgate Caravan in Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
0: En die atmosfeer is heerlik hierso by die Hoenderhok Slaghuis met hulle eerste verjaarsdagvieringe waar ons buite uitsending het. Die laaste paar minute, die laaste halfuur dat ons nou saam met julle gaan kuier, maar hulle is wel nog tot en met later oop vandag en hulle is môre ook oop as jy van die spesiale geleenthede wil gebruik maak. Wel die spesiale geleenthede gebruik maak om hierdie aanbiedinge wat hulle spesiale aanbiedinge slegs op hulle verjaarsdagvieringe het, dan kom opraap en jou ijskas en vrieskas kan volmaak daarmee indien moontlik. Maar van ons kant af ook baie geluk wanneer ook slag is met die eerste verjaarsdag vieringe en met die eerste bestaansjaar en mag julle net van krag tot krag groei van ons kant af hierby Luister FM. In die 10de posisie op ons Luister FM top 20 treffer praat ons met my Ian, treffer 3 plekke afbeweeg van laas ek se 7de posisie, is Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper.
6: Nummer 10.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier is sommer die een en enigste John Dekker.

El Mortino live. Lieve dag. Spanish Eyes. 2:02. Hey, dit ruim lekker, hè? John Dirk is jouw gast hier tot en met 3:00. En als ons een beetje kijkt vandaag in muziekgeschiedenis, die 25e juli. En vooral voordat ons naar die volgende liedje aangaan, dan kijken we ons wat gebeurt op die dag in die muziekwereld. En het is The Supremes, 1966, met een iconische treffer, You Can't Hurry Love. Het was op die dag vrijgesteld. En om te denk, meer dan 60 jaar later sing mense dit steeds saam. En dit gaan ons maar oor. Die liedjie gaan daar oor. Dit sê, jy kan nie liefde, kan dit nie aanjaag nie. En as een mens daar denk, geld het seker vir baie dinge in die lewe nie. Jy kan nie goeie vriende of ware liefde haastig maak nie. Dat die dinge vat eenvoudig tyd. En dan nog een groot oomlik in muziekgeschiedenis op hierdie dag, die 25e juli. Op hierdie dag in 1980 het AC/DC hulle legendarische album Back in Black uitgereik. En het was hulle eerste album na die tragische dood van hoofsanger Bon Scott. En Brian Scott wat oorgeneem het. En baie mense het gedink die groep sou nooit weer dieselfde wees nie. Het allemaal gesê, nee wat, het is nou voorbij met AC/DC. Maar die album het een van die grootste rockalbums van alle tye geword. So het wees jou net, soms denk ons een hoofdstuk is voorbij, ne. En dan skryf die lewe nog een mooier een. En dan bring ek nou vir jou The Supremes, You Can't Hurry Love. Bly ingeskakel.

0: gedrukt. Toilettenlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2411.

0: Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: the county.
1: Dat is Kenny Rogers dan met Coward of the County. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mijn naam is Rian en ek is om tot en met so voor 6 vanavond. Goeiemiddag, baie mooi muziek. Ek geniet die muziek baie. Ek is op sy een. My en my man se lied, ons is al 48 jaar getrouwd en nog net so lief vir ons, vir mekaar soos vanaf die eerste dag wat ons ontmoet. Dit is beautiful. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Baie geluk daar so met 48 jaar jylle dit wil gedoen wees, nee. Kom ons gaan voort, Patsy Cline is volgende met die klassieke treffer van haar I Fall to Pieces.
2: Luister FM.

0: Lyf skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Heelemaal.
1: Is die klanke van Chris Stein daar so met Heelemaal. Net voor ek een kies in kamp het ons sekulare uur afgeskop daar so met Hoeka Toeka, die sensatie remix. Naan sê, my dochterkie Ries het donderdag 8 jaar oud geword. Sy wil graag hoor Kurt sê, hallo my maaikie, maar ons was nie by die huis nie. Sy het a girls aand gehad, tempen, bowling en sovoorts. As het dalk vanavond moontlik is, asseblief en dankie. Baie dankie vir die boodskap. Ries, baie geluk met jou verjaarsdag, jong, 8 jaar oud, nee. baie geluk met jou verjaarsdag, jong. En ek hoop jy het sommer baie persente gekry. En het mama en papa jou sommer tot in die afgrond in bederf, nee. Blessings vir julle ook daar so in die huis, nee. Kom, ons gaan voor Daddy Smokers volgeren met Yska Skuyf. Ek gaan nou een bietjie kyk of hy liekie beskikbaar is, en sal ek kom speel vir julle, hoor.

0: Luister FM.
1: Welkom terug hier so by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het pas geluister daarso na die piesangskille, diepsee duiker. Dion Groot net voordat met Wyn en Ellie Goulding daar met Love Me Like You Do. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, Luister FM, saam met my Rian Strydom, met so skuins voor 6, wanneer ons dan regstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko reg staan om vir Daniel in te staan vanavond hier op jou lekker luisterstasie. Vir nou, hier is Irene Louise van Wyk met haar type dans.

0: En dit was Ram Jam geweest met Blackberry. Arien Louise van Wijk en Early B met Hou Johanna van Mijn Lijf Af. En High Five met Wijs Voor Mij, Jou La La La La La. Dit brengt ons naar 32 minuten net na 6 of 28 minuten net voor 7 als je meer specifiek wil wees. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ons kyk een bykie naar jou boodskappe wat deurgekom het. Een boodskap hier so wat sê, shout-out vir Suzette in Nederland. Hey, tou petito, julle luister ons al die pad van Nederland af. Bye bye, dankie daarvoor. En onthou, jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Een boodskap ook hier so wat sê, hi, hulle sê hi Rian, maar dis Lourenco hier. Hulle sê, sonder my vrou, het kom van Lionel. So, hulle kan nie sonder hulle vrou by 'n braai wees. Dis een baie goeie punt om te maak. Dis een baie, baie goeie punt om te maak. Nog een boodskap wat sê, lekker, Lolos, gooi kole, goed om jou weer te hoor. Het kom nou van Leon. Hulle, Leon, is lekker om weer van jou ook te hoor, man. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Nog een wat sê, hulle, Lourenco, stuur asseblief liefde en groete vir my twee seuns in Hays, Kansas. As hulle vriende dit hoor, laat hulle weet asseblief verlang baie na hulle. En hul name is Michael en Andrew van Straten. Liefde vanaf hulle ma, Karen van Port Elizabeth. Of Nobega. Nou, ek moet dit sê, so ek is nou bezig met my clinical, so ek is bezig in a cath lab in een van die hospitale. En voor dit ook al vir 'n paar ander Amerikaners het ek dan gesê, jy weet, hulle is baie nuuskierig, hulle vra waar mens vandaan is, en dan sê ek vir hulle Port Elizabeth oorspronklik, en dan sê ek vir hulle wat ons naam verander is na Nobega. En dit is die snaakste ding ooit, van hulle probeer het ook dan sê, en hulle dink dit is die coolste ding ooit, so dit moet ek moes dit net gesê het. Een boodskapboekie is wat sê, goeienaand, kyk, een braai is nie een braai sonder een braai brooikie nie, dat is baie erre in die sin, maar dis waar. En wat is die liedjie van Jack Parrow, hy is op die speelhuis, is die van, hy sê my baby, voordat ek jou oorbek soen gee, sê my, kan jy braaibroodjies maak? Het lyk my, dit is die Suid-Afrikaanse tema, of een Afrikaanse braai tema daai. Een boodskapboek wat sê, een lekker vaars suurlemoen moet op enige vleisie. Nou JP, dit is interessant. Ek het dit nog nie probeer, so ek dink, volgende keer as ek hier grill, soos hulle dit noem, of braai, gaan ek probeer om een suurlemoen op my vleis te sit. Nog een boodskap hier so wat sê, hallo Lolos, welkom in ons tuiste, sien jou uit na jou program vanavond. Kan jy groot asseblief paas en onemaas brak speel? En dan sê hulle ook, braai is nie een braai sonder een braai broodjie nie. Dit lyk my, dit is die algemene een op die oomblik. En dan sê hulle ook, kan jy asseblief veel geluk, liewe Vanelis en Marius speel wat vandag verjaar. Marius die groot 60, sy plek is reg in die ouwe thuis. Sorry, jy soek vir moeilikheid, jy soek vir moeilikheid. En toe stuur jy nou vir my boodskap deur, gaan my boodskappe ooit deur. Jou boodskappe is hier, ek beloof jou, dit is hier. En dan is hier so een boodskap van Eugene, wat sê, hallo Lourenco, Eugene uit was London, beslis een lekker braaibroekie. En toe stuur jy my een foto van sy braaibroekie, en dit lyk net te heerlik. As jy foto's het van jou braai, asseblief stuur het deur, ek mis een Suid-Afrikaanse braai so baie, dat al hoe ek daar deur kan lewe, is as ek foto's en video's kry. So asseblief stuur het my deur. Maar ek vraag vir jou vandag, een braai is nie een braai sonder wat nie. Een braai is nie een braai sonder wat nie. Wat koort jy by jou braai? Laat weet vir my 082-333-367, onthou standaard, datatriewe geld.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them.
3: contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Bok van Blerk met lengte blomme, appel met Diana, of Dina jammer, Pen en Paper met rooi vlag en AC. En het was Bok van Blerk met lengte blomme, appel met Diana, of Dina jammer, Pen en Paper met rooi

0: Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: When you talk about entrepreneurship, you think about something that flats you very

aquarioleelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer net zachtjes aan jou vlakt. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij toch blijft.

gesigger na niks. Strandloper kind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak, om my tot halfpad te

stippels begin lyne raak om my. En die kankriepad in Joburg is lank al verby. By grasmeer wink het tolhek vlak voor my.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.